Nadat ik mijn nummer Beautiful Places voor het eerst draaide in mijn set op Dreamstate, werd het meteen de favoriet van veel fans. Ik kreeg heel vaak de vraag wanneer ik deze track zou uitbrengen. Maar nu is het eindelijk zover. Mijn nummer Beautiful Places, dat ik samen maakte met Brianna Grace, is nu uit. En zo zijn we begonnen aan de nieuwe Prismatic bij Tiësto op 538. En het komende uur veel nieuwe muziek. Straks hoor je Charlotte de Witte, And Friends, Fallback, Nitrous Oxide, Yours Phone en Ferry Kosten. Maar eerst, Autogon, The Underground.